0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie. 1 melding alvast voor treinreizigers van en naar Zutphen. Rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Goedemorgen luisteraars, u stemt weer af op Radio Gelderland. En u luisterde net naar Poco met Call It Love.
1: Zo is dat, dankjewel Gert. Goedemorgen allemaal, 7 minuten.

0: Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Plaatselijk kan ook een beetje lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Een zwakke tot matige zuidwestenwind waait er. Maar morgen wordt het tijdelijk wat warmer, 25 graden. En vanaf dinsdagavond nemen dan de buien weer toe. En de rest van de week verloopt wisselvallig met duidelijk lagere temperaturen. Wat staat er vanochtend in de kranten geschreven en lees je op onze eigen site en app? Ik geef je een greep aan het Gelders nieuws deze maandag. Morgen is het Prinsjesdag. Officieel gaat dan het koffertje open. En horen we de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Maar zoals bijna ieder jaar is er ook al van alles uitgelekt. Er wordt volop gepraat over koopkracht, de zorgpremie en bezuinigingen. Terwijl de stakingen van de afgelopen weken laten zien dat er lang niet iedereen tevreden is met de komende plannen. Morgen horen we dus wat er echt in de miljoenennota staat. Maar, en daarna begint het politieke debat. Maar je merkt het vandaag ook al aan de kranten. Trouw ziet een coalitie zonder duidelijke lijn. De Volkskrant schrijft dat het kabinet nu echt moet kiezen. En het Nederlands Dagblad meldt dat er cadeautjes worden uitgedeeld aan de oppositie. Maar dat het nog geen vrienden oplevert. De Gelderlander en het AD openen allebei met biomassa. Tropisch hout uit Maleisisch regenwoud dat als duurzaam wordt verstookt in Nederlandse energiecentrales. De Amercentrale draait er volledig op. En de stichting Comité Schone Lucht stapt nu naar de rechter. NRC en het Financieel Dagblad openen met de veiligheid en kunstmatige intelligentie. De baas van het bedrijf achter Chatbot Cloud waarschuwt dat AI binnen een jaar het hele internet kan overnemen als er niet wordt ingegrepen. Afgelopen zomer hackten zelfstandig opererende AI-programma's software van andere bedrijven zonder dat hun makers ervan wisten. En opvallend is, zijn grootste concurrenten van Cloud, waaronder OpenAI en Elon Musk, zijn het met hem eens en willen nu ook op de rem trappen. De Telegraaf opent met de energierekening. Nieuwe contracten zijn al honderden euro's duurder geworden en het wordt de komende jaren niet beter. De Stentor schrijft dat Appelpop 2.0, dus met betaalde kaartjes, een succes wordt genoemd van afgelopen weekend. En de Gelderlander heeft het bloemencorso in Lichtenvoorde groot op de voorpagina. 5,2 miljoen dahlia's, de wagens zijn gereden, de kermis draait nog even door. Maar in de bouwloodsen begint nu de stilte. En die is voor sommigen erger dan de drukte ervoor. Want wagenbouwen, dat is een beetje als een virus.
1: Dat is zeker een virus. Ik heb zelf een zoontje van bijna 2. Maar ik kan al woorden zeggen als bloemencorso en wagenbouwen. Dus ja, die is denk ik nu al besmet. We hebben maanden, avonden, echt, ik weet niet hoeveel uren aan gewerkt. Ja, waar begin je aan? Ja, is hobby. Ieder jaar weer opnieuw. Saamhorigheid, nobenschap.
2: De titel van de wagen is Psychedelica. En dat verwijst eigenlijk terug naar een tijd uit de jaren 60. En je bent er gewoon een hele zomer mee bezig.
1: Dit weekend, dat je met z'n allen hier bent, is toch wel waar je het eigenlijk voor doet.
2: Je hebt natuurlijk het kosten zelf en daarna nog een leuke kermis die je kan gaan vieren. Maar daarna is het wel weer wagen afbreken.
1: Daarna vallen we wel in een zwart gat, ja.
0: Ja, vanochtend is dus de prijsuitreiking, vanochtend vroeg. En dan gaan winnaars en verliezers, maar het zijn allemaal winnaars natuurlijk, met elkaar de kermis weer op in Lichtenvoorde. Dit zijn de Supremes. Hey.

Tavares en More Than a Woman. En dan kreeg ik ondertussen een appje van Kees uit Lichtenvoorde of ik ook een bloemenplaatje kon draaien dan. Voor de mensen van het bloemencorso. Ik kom even niet heel veel verder dan deze. We were good. We were cold. Gaat wel over bloemen.

0: Miley Cyrus en Flowers op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Nou, dat geldt helemaal voor de maandag. We willen de maandag goed beginnen. En dus heb ik een intro voor je. Dat klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: En het intro hoort bij een plaat. En die plaat wil ik graag helemaal draaien. Dat kan alleen als ik van jou de titel en artiest krijg opgestuurd van deze plaat. Dus nog een keertje.
1: Een goed begin.
0: Daar wil ik de titel en de artiest van hebben. Voor een goed begin is het halve werk. En daar mag je wat mij betreft wel eventjes over nadenken. Zeg maar 20 minuten mag je erover nadenken. De titel en artiest, dat geef je door via frank@gld.nl... of een appje naar de studio 06-22-22-1342. Dit zijn de Mavericks.

0: podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Vierhouten, daar is het 9,8, in Nijmegen 15,1. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen. Het wordt 22 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen tijdelijk warmer met nog even een dagje 25 of warmer. En daarna volgen buien en de rest van de week wisselvallig en frisser. Bij een Jumbo in Wijchen is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een geweldsincident. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wat daar precies is gebeurd en hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, dat wordt nog onderzocht. En in Lichtenvoorde is de spanning nog niet voorbij na het bloemencorso van gisteren. Later vanochtend wordt bekend welke corsowagen volgens de jury en het publiek de mooiste is. Gisteren trokken 18 grote wagens met miljoenen dahlia's versierde creaties door de straten van Lichtenvoorde. De registratie van dat corso en de mooiste foto's, maar ook ander Gelders nieuws, bekijk je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, één melding van de AWB, die komt vanaf de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel. 12 kilometer, dat kost je 14 minuten.
5: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
0: www.123gold.de. Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën.

0: Let it play on. Ja, dat denken de meeste mensen wel, denk ik, die in Tiel zijn geweest vrijdag en zaterdag. Laat die muziek er maar even doorgaan. Want dat was wel genieten, hè, met Appelpop. Waar je trouwens dit jaar dus voor het eerst moest betalen voor een toegangskaartje. Dat was misschien toch wel even wennen in Tiel bij Appelpop. Jarenlang het grootste gratis popfestival van ons land. Verslaggever Veerle ging voor ons kijken, hoe ver kom je nou op zo'n festival als je bijvoorbeeld €50 meeneemt? Eén bezoeker wist meteen wel hoe je goedkoper uit kunt zijn.
1: Maar ja, als het even kan, dan kan er altijd wat te sokken in.
2: Ik bedoelde eigenlijk iets anders.
3: Oh,
2: oh nee!
1: Nee. Ik heb het gewoon over blikjes stelt.
2: Appelpop is voor de allereerste keer niet meer gratis dit jaar. Dat gaan mensen voelen in hun portemonnee. Hoe ver kom je eigenlijk met €50 dit jaar? Mijn ticket, die heb ik al betaald, dus ik zit nu op €35. Je staat hier, maar vond jij het wel waard om dat ticket te betalen?
4: Jazeker. Ik viel op zich wel mee, dus ik dacht bij mezelf van waarom niet?
2: Voor wat je krijgt, vind ik het geld wel gewoon waard.
5: Nou, we gaan beginnen met mijn favoriet.
2: Mag ik een rosé'tje van jou? Met deze erbij zit ik op €29,15.
5: Dankjewel!
2: Even groot in mijn hoofd. Nu heb ik nog over €16,20. Wat ga jij uitgeven met je ticket erbij?
4: 70?
6: Rond de €50.
2: Het zal wel ergens bij €70 worden, denk ik. Oké, ik heb nu nog €8,45 over. En deze ga ik mooi even bewaren voor als mijn werkdag erop zit. Hoe heb ik het gedaan? Dankjewel! Ik heb een schietspel gedaan. Ik heb een sterk drankje gekocht. Ik heb een wijntje gehaald.
4: Ja.
2: Ik heb hele lekkere churros gegeten.
4: Okay.
2: En ik ben hier. Hoeveel heb ik daarvoor betaald?
4: Ik denk toch gauw nog €50.
2: Nou, in één keer goed.
4: Ja, wel.
6: €60 of zo.
1: Ja, 40 dan. 40.
7: Ik ga voor de 65.
2: €50.

0: dan ben je al wel mooi op weg al.
1: Op weg? Moet ik dan nog meer gaan uitgeven?
0: Ja, weet je, het is pas de start.
1: Ja, dit is samen met je ticket, dus alles dat je kan kopen voor €50 op Appelpop.
2: Appelpop was dit weekend trouwens uitverkocht, hè? Kaartjes of niet. Een dagkaart voor de zaterdag kostte €20, een weekendticket 30. En het mooiste moment was denk ik wel toen Bente het niet meer droog hield na een minutenlange staande ovatie. En Pascal Jacobsen van Bluff trok haar zomaar het podium op voor een onverwachte zoute lander. Nou, die versie van Bluff en Bente, die heb ik niet. Maar ik dacht van, we kunnen wel even zoute lander doen, toch? Wel mooi, hè? Maar moet je dus Bente er even bij denken?

0: hier met Geke Ernaert, Zoutelanden. En zaterdag was het dus met Bente op Appelpop. En Appelpop was dus weer voor het eerst niet meer gratis, maar betaald en daardoor gered. En konden ze nu al laten weten dit weekend, we keren terug volgend jaar. Het festival zegt, nou, die eerste betaalde editie is een succes, uitverkocht. En daarom komt er in 2027 weer in Appelpop. 10 en 11 september, zet maar vast in je agenda. En als je erbij wil zijn, dit is een beetje raar, dan moet je snel zijn, want de kaartverkoop begint al morgen.
1: Een goed begin.
0: Morgenavond om 7 uur. Ik heb het introotje al laten horen. Dat was het introotje van de plaat. Een goed begin is het halve werk. Ik zal hem nog even een keertje laten horen.
1: Een goed begin.
0: En op basis hiervan was de vraag dus, wat is het, een twintigtal minuten geleden, weet jij welke plaat dit is? Nou, gelukkig weet bijvoorbeeld Geert dat. Evert ook, Marco. Die herkennen daar de theme song uit de film The Falcon and the Snowman uit. Onder andere met Sean Penn over twee mannen die spion gaan zijn voor Rusland. En Amerikaanse geheimen gaan verkopen. Ja, dat is inderdaad David Bowie en de Pat Metheny Group. Met een zin letterlijk uit die film. This is not America.

0: Van David Bowie.
1: We zitten hier gewoon in Nederland en David Bowie heeft het helemaal gelijk. This is not America, een plaat uit 1985.
2: Hey, dit is volgens mij This is not America van David Bowie. Hey, allemaal een hele fijne maandagochtend. Groetjes!
3: Goedemorgen Frank en collega's van Radio Gelderland. This is not America van David Bowie.

0: En daar ben ik het helemaal mee eens. De Chorus hoorde je op Radio Gelderland. En daarmee is het 8 voor 7 geworden. Applaus. En applaus ook voor onze weerman.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dat is namelijk Floris Lefebvre. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Ja, nu nog donker buiten, maar langzaam wordt het al licht in Gelderland. En wat voor dag wacht ons vandaag aan het begin van de nieuwe week?
2: Ja, toch best wel een warme dag. Aanvankelijk liggen de temperaturen 's ochtends vroeg al ruim boven de 15 graden. En onder invloed van een matige wind uit het zuidwesten wordt er ook momenteel warmere lucht aangevoerd. En dat betekent vanmiddag temperaturen van 20 tot lokaal 24 graden. En dat zijn toch wel hoge waarden voor de tijd van het jaar. En daarbij is er momenteel wat ruimte voor de zon. In de open gebieden van de provincie, met name rondom de Veluwe, kan het plaatselijk wat nevelig of mistig zijn. Maar de komende uren lost dat op. De zon komt er geregeld bij. En met name later vandaag, dan ontstaan er ook meer stapelwolken en trekken er ook meer wolkenvelden voorbij. Dus de zon krijgt het in de loop van de dag wel wat lastiger. Maar desondanks blijft het wel overwegend droog. Misschien her en der een enkel spatje lichte regen of motregen. En de temperaturen liggen dus vrij hoog met 20 tot lokaal 24 graden.
0: Ja, die liggen vandaag vrij hoog, maar morgen gaat er volgens mij wel iets bijzonders gebeuren.
2: Ja, inderdaad. Ja, we krijgen morgen echt te maken met een nazomerse opleving. Want vandaag trekt er namelijk dus een warmtefront over. En achter dat warmtefront zit uiteraard wat warmere lucht. En daar krijgen we dus morgen mee te maken. Morgen sowieso een aangename start van de dag. Flink wat ruimte voor de zon. Misschien her en der opnieuw een nevel- of mistbank. Maar de zon krijgt al snel veel ruimte om te schijnen. En met een matige wind uit het zuiden wordt dus opnieuw wat warmere lucht aangevoerd. En dat betekent morgenmiddag zelfs zomerse waarde in Gelderland van 25 tot lokaal zelfs, let op, 28 graden. En daarbij kan het zelfs een beetje broeierig aanvoelen door een hoge luchtvochtigheid. Dus voor de liefhebbers van mooi nazomerweer is morgen nog een uitgelezen dag om daarvan te genieten.
0: En dat is echt maar één dagje.
2: Ik denk het wel, want later op de dag, dan spreken we echt over dinsdagavond, draait de wind alweer van zuid naar noordwest en dan wordt er weer wat koelere lucht aangevoerd. En dat gaat ook gepaard met een aantal buien. Die buien die starten dinsdagavond in het westen van het land en tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag bereiken die buien ook het westen van Gelderland. Kan lokaal ook wat onweer en hagel tussen zitten. Maar de meeste plaatsen valt het wel mee met de buiigheid, denk ik. En daarachter zit dan weer wat koelere lucht.
0: Yeah.
2: Woensdag, donderdag en vrijdag. Eigenlijk de rest van de week verloopt dan een stuk frisser. Met waarden tussen de 17 en 19 graden. En daarbij is het dan wisselvallig weer met af en toe wat ruimte voor de zon. Maar vanaf woensdag moeten we ook geregeld rekening houden met een aantal buien. Dus we beginnen deze week eigenlijk best wel goed met hoge temperaturen. Wat ruimte voor de zon zo nu en dan. Maar vanaf woensdag komt het weer tot een aantal buien en is het weer wat frisser in de provincie. Maar ook dan zijn er natuurlijk weer wat mooie momenten met wat zonneschijn tussendoor. Dus we mogen niet klagen, denk ik.
0: Gaan we dat niet doen. Floris, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot over een uurtje weer.
0: Jo. En wat er dit weekend gebeurd is op sportief vlak op de Gelderse velden, dat vertelt Jan Sommerdijk, want zometeen na 7 uur. Zoals je van ons gewend bent op de maandagmorgen. Dit zijn de Stones. En Start Me Up. Yeah.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
6: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnlegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
11: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
10: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
12: Daar is de winst. 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
10: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Verkeersinformatie. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Kerkdriel 10 minuten. En Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 5. Ook tussen Zaltbommel en Geldermalsen trouwens ook nog 5 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 8 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 10 minuten extra reistijd.
14: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
15: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
16: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
17: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
16: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hey Remo!
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
28: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
27: Ah, check.
29: Goedemorgen Gelderland.

0: Going Loco in El Capoco, de Four Tops op Radio in Gelderland. Het is 11 minuten over 7. Goedemorgen. Maandagochtend 14 september, een nieuwe week, een nieuwe maandag. Morgen is het Prinsjesdag. Officieel gaat dan het koffertje open en horen we de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Maar zoals bijna ieder jaar is er al van alles uitgelekt. Morgen horen we wat er dan echt in staat en daarna begint het politieke debat. Vandaag schijnt af en toe de zon, trekken er ook wolkenvelden over. Plaatselijk kan een beetje lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 22 graden, zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het tijdelijk wat warmer, kan het 28 graden worden. En vanaf dinsdagavond, morgen dus, nemen de buien toe en de rest van de week verloopt koeler en wisselvallig. Wat staat er dan vanochtend in de kranten geschreven en bij ons op de site en in de app? Dit is een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Trouw opent dus met Prinsjesdag, met morgen. De coalitie gaat zonder duidelijke lijn het debat in. De onderlinge irritaties zijn groot en de knopen worden niet doorgehakt. Het Nederlands Dagblad kijkt ook naar de begroting. Het kabinet deelt cadeautjes uit aan oppositiepartijen van links tot rechts, maar maakt er nog geen echte vrienden mee. Bij de Jumbo in Wijchen is gisteren iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Een traumaheli werd ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Maar wat er nou allemaal precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. NRC opent met de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De baas van het bedrijf achter chatbot Cloud waarschuwt dat AI binnen een jaar het hele internet kan overnemen als er niet wordt ingegrepen. En zijn grootste concurrenten zijn het met hem eens. Dat is wel opvallend. Het Financieel Dagblad opent met hetzelfde verhaal. OpenAI stelt zijn beursgang uit en China reageert niet op de oproep om mee te doen. Misschien heb je deze zomer ook wel gedacht, hé, waar zijn die muggen toch gebleven? Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zeggen dat de hete en droge zomer voor duidelijk minder muggenoverlast heeft gezorgd. Er waren minder plassen en minder stilstaand water waarin muggen zich konden voortplanten. Let wel, door de warmte kunnen virussen zoals het West Nijl-virus zich juist sneller ontwikkelen. En de Volkskrant heeft Riek Verhoeven, die 100 wordt. En Riek zegt het zelf het mooist. Ze komt uit een tijd van niks en leeft nu in een tijd van veel. Ja, daar kan ik weinig aan toevoegen.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn

0: Meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. Tijd voor de sport. Ze hebben eindelijk weer een Spaanse winnaar in de Vuelta sinds dit weekend. De Ronde van Spanje. Max Verstappen, tweede in de Formule 1. Maar wat gebeurde er in eigen provincie? Hoe deden de Gelderse clubs het? Dat weet Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We noteren de eerste zege van het jaar van Arvid de Klein uit Herveld. NEC en Vitesse verloren. En de ploeg die niks won, de Graafschap, deed dat eindelijk wel eens een keertje. Dus we kunnen er heel wat dingen bespreken. Eerst maar even NEC. 3-0 onderuit tegen Hekkensluiter Cambuur.
1: Ja.
0: Kan dat?
1: Het leek helemaal nergens op. Cambuur was gewoon de baas. Was feller, had de kansen en ging op een gegeven moment doelpunten maken. En bij NEC lukte helemaal niets. Ze hebben eigenlijk nauwelijks een fatsoenlijke kans gehad. Aan de bal was het heel zwak. Verdedigend open huis. Dus ja, het was dramatisch. En dat werd ook erkend door de trainer Dick Schreuder.
2: Zwaar onder de maat en absoluut de slechtste wedstrijd onder mijn leiding die ik tot nu toe heb gezien. Maar het begint gewoon bij een stukje beleving en intensiteit en dat heb ik totaal niet gezien.
0: Nou, dat is lekker als je weet dat je deze week donderdag volgens mij Europa League tegen Juventus. Daar zijn ze nog helemaal niet klaar voor, zou je zeggen.
1: Nee, totaal niet. Maar goed, een schrale troost. Juventus is ook niet in goede doen. Die hebben gisteren met 3-2 verloren van Sassuolo. Dat is wel een betere ploeg dan Cambuur. Maar Sassuolo zou waarschijnlijk in de Nederlandse competitie ook derde of vierde worden. Maar toch was ook niet de ideale voorbereiding op die wedstrijd. Nee. Maar goed, Juventus is natuurlijk gewend om dit soort wedstrijden te spelen. Juventus is bij de boekmakers zelfs favoriet om de Europa League te winnen. Dus wat dat betreft is het wel duidelijk hoe de verhoudingen liggen. En NEC, ja, als zij zeg maar de ploeg van vorig jaar hadden gehad met die vorm, dan hadden ze daar best een kans gemaakt. Maar in de huidige vorm zijn ze daar volstrekt kansloos. Maar toch gebeuren in voetbal vaak hele vreemde dingen. En Europese wedstrijden hebben niets met competitiewedstrijden te maken. Dat hebben we heel vaak al gezien.
0: Donderdag dus in Turijn. Vitesse verloor ook dit weekend uit tegen Roda JC met 1-0. Zat daar niet meer in?
1: Ik vond van wel, want Roda was echt helemaal niet bijzonder goed. Maar Vitesse speelde de bal heel veel rond, maar kwam niet tot serieuze kansen. Ze begonnen met Bannes, de spits die in vorm is, al 6 doelpunten gemaakt. Die heeft geen bal gehad. Toen brachten ze een nieuwe aanwinst Hilterman erbij en uiteindelijk ook de Duitse Probst. Die hebben allemaal gewoon geen bruikbare bal gehad. Ja, dus dan kun je als spits ook niet scoren. En de rest van het elftal was ook niet gevaarlijk. 1 keer een schot op de lat van Oualil en nog een kopbal op de lat van Zumberi. Dat waren de enige echt een grote kans voor Vitesse. Maar al met al niet goed genoeg. En dan komt deze korte quote van trainer Rüdiger Rehm.
3: We hebben alles versucht, maar niet zwingend genoeg.
0: We hebben alles versucht, maar niet zwingend genoeg.
1: Ja, maar ik verstond dat verkeerd. Ik had echt een taalprobleem. Je moet je nog 1 keer luisteren voor het laatste stukje.
3: We hebben alles versucht, maar niet zwingend genoeg.
1: Ja, hoe is jouw Duits?
0: Ja, niet goed, maar...
1: Dan hebben we dat laatste woord, hè?
0: Genoeg.
1: Zwingend genoeg.
0: Ja.
1: Ik dacht dus, ik vond het heel mooi geformuleerd. Vitesse was niet zwingend genoeg. Dat was zeker aan de hand. Ja. Maar zwingend in het Duits is dwingend.
0: Oh. Ja. Okay.
1: Maar allebei waar. Niet zwingend genoeg en niet dwingend.
0: En niet dwingend genoeg, nee. En de Graafschap, dat won dus wel. 2-1 tegen Emmen uit. Dat leek me een grote opluchting. Die hebben tot nu toe alles verloren.
1: Ja, en als ze deze verloren of gelijk gespeeld hadden, waren ze op de laatste plaats terechtgekomen. Maar dus de overwinning was ook in die zin heel welkom. Maar vooral, het zat allemaal zo tegen. Heel veel blessures, slecht spel. Ja, trainer Thomas Duivenvoorde, die gewoon zijn ploeg niet op orde heeft. En daar kan hij niet zoveel aan doen, want hij heeft ook gewoon niet genoeg spelers gekregen. Vooral geen ervaren spelers. Dus
0: selectie,
1: was heel welkom. Ja. En wat is nou de verandering van afgelopen week? Ze zijn afgelopen maandag gaan kanoën op de IJssel. Nou, dat is misschien iets wat ze dan iedere week wel moeten gaan doen.
0: Iedere week kanoën op de IJssel vanaf nu.
1: Nou, het wordt wel pittiger straks.
0: Ja, nee, maar gewoon.
1: Naar beneden gaan.
0: Dit houden we erin. Voetballers zijn bijgelovig. Dit moet je doen.
1: Ja, je weet dat NEC ooit met Mario Been. Die zijn gaan paintballen en toen gingen ze winnen. En er was nog een ander ding. Dat Mario Been in een bistro in Nijmegen. Dingetje met tandenstokers omgegooid.
0: Yeah.
1: En dan ging dus voortaan iedere week naar die bistro. En iedere week gooide die tandenstokers om. En NEC bleef winnen.
0: Ja,
1: dus dat kano op de IJssel moeten ze er ook in houden. Zo werkt dat in voetbal.
0: Ja. Nog even wielrennen, Jan. Want Arvid de Klein uit Herveld die won de Grand Prix de Formie in Frankrijk. Waarom is dat een bijzondere zege?
1: Sowieso had hij wedstrijd 2 jaar geleden ook al gewonnen. Maar dit seizoen was een rampjaar voor hem. Want hij had privé heel veel ellende. Zijn vader was overleden. Vervolgens raakte hij geblesseerd. Nou, toen was hij bezig met revalideren. Een trainingstocht. Toen is hij door jongeren belaagd en in elkaar geslagen. Heel naar verhaal. Maar in ieder geval, het duurde lang voordat hij zijn rentree maakte. Nou, hij had wel wat ereplaatsen, 5e, 4e en zo. Maar niet echt wat hij wilde. Terwijl de Klein echt wel een winnaar is in de massasprint soms. Nou, en niet soms, want nu heeft hij het eindelijk weer waargemaakt.
0: Ja, heel goed. Een mooi verhaal. En bij ons op de site terug te lezen, gld.nl en in de app. En hier zometeen op Radio Gelderland een nieuw plaatdelict naar James Blunt. Tastes Like Summer. Dankjewel, Jan.

0: Taste Like Summer van James Blunt. 7:55 is het geworden. Tijd voor een plaatdelict.
1: Plaatdelict.
0: Ja. Mooi dossier dit wel. Klassieker.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een historische zaak. Het gaat namelijk allemaal over een verwoestende brand in een casino. Ergens aan het meer van Genève. Ik lees het procesverbaal voor. En als je denkt te weten, reageer dan vooral. Misschien word jij wel de gouden tipgever van vandaag. En dan krijg je een Radio Gelderland zaklamp. Volgens ons onderzoek was aan het meer van Genève een concert aan de gang van ene Frank Zappa. Uitverkochte zaal, dikke mik en alles, totdat een bezoeker plotseling een lichtpistool afvuurde. Binnen enkele ogenblikken sloegen de vlammen door het dak en moest het publiek daar hals over kop het hotel verlaten. Het gebouw ging volledig verloren. Getuigen die wij hebben gesproken herinneren zich vooral een indrukwekkend beeld: een enorme rookwolk die langzaam over het water dreef. Opmerkelijk genoeg waren onder de ooggetuigen ook enkele Britse muzikanten. En dat zijn de artiesten van het plaatdelict van vandaag. Zij zagen deze ramp gebeuren met eigen ogen, schreven er een nummer over en zagen dat uiteindelijk uitgroeien tot een van de beroemdste rocknummers aller tijden. Het is een zaak waarin één onbezonnen actie leidde tot miljoenen euro's aan schade. En een grote hit. Dus brandstichting door roekeloos handelen. Tijdens een concert een lichtpistool afgevuurd, waarna het casino van Montreux volledig in vlammen opgaat. Het nummer beschrijft de gebeurtenis vrijwel als een ooggetuigenverslag. Daarvoor zoeken wij dus niet het concert van Frank Zappa, maar een Britse hardrockband en hun nummer uit 1972... over het waargebeurde verhaal van de brand in het Montreux casino. De beroemde gitaarriff behoort tot de bekendste uit de rockgeschiedenis en ontstond terwijl de band noodgedwongen dus door die brand op zoek moest naar een andere opnamelocatie voor een album. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat maar weten. gld.nl of frank@gld.nl of een appje naar 06 22 22 1342.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
3: Heijn. Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
4: Lekker!
3: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Het is 2 minuten over 7:30. Goedemorgen. Op dit moment is het in Apeldoorn 10,1 en in Lienden, gemeente Buren, al 16,5 graad. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Het wordt 22 graden, matige zuidwestenwind. Morgen tijdelijk warmer met nog even een dagje van 28 zelfs. Daarna volgen buien en de rest van de week wisselvallig en frisser. Touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen heeft gereageerd op het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week. Het bedrijf spreekt van een tragedie die diep heeft geraakt en leeft mee met de nabestaanden, de gewonden en alle andere betrokkenen. En Appelpop keert ook terug in 2027. De organisatie noemt de eerste betaalde editie dit weekend een groter succes dan verwacht. De volgende editie is volgend jaar op 10 en 11 september. En de voorverkoop start morgenavond al om 7 uur. Dus dat is rap. Meer Gelders nieuws bekijk je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En verkeersinformatie van de ANWB laat het volgende zien. Oeh, dat is een lange lijst. Eens even kijken als ik dat nou iets korter maak. Zo, ja, vanaf 10 minuten of langer. Dan heb je op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 18 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 14 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 11 minuten. En dat zijn de belangrijkste meldingen. En heel veel andere die staan er ook bij. Het zijn allemaal kleintjes. Dus de Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 14 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 11 minuten. En dat zijn de belangrijkste meldingen. En heel veel andere.

0: Vakantieparkarrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Zometeen de uitslag van Plaat Delict, want het goede antwoord is binnengekomen, dat is mooi. Maar eerst wil ik met je terug naar waar het begon, samen met de bisschop Ronald Cornelissen. Die kwam dit weekend namelijk terug naar Gaanderen, het dorp waar hij is opgegroeid. In de Sint-Martinuskerk droeg hij een speciale gildemis op, omdat schutterij Sint-Martinus 155 jaar bestaat.
1: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Ik ben hier geboren en getogen, dus het is altijd een thuiskomen. Dus ik vind het hartstikke mooi om eerst als bisschop hier te zijn. We hebben in heel Nederland 7 bisschoppen die een bisdom leiden. Dus er zijn niet zo heel veel bisschoppen in ons land. Dus als er dan een keertje eentje komt, is dat gewoon wel bijzonder. En zeker als hij ook nog eens een keer uit het eigen dorp komt.
4: Wat verschilt deze gildemis met een gewone mis? Een
3: paar dingen zijn iets anders, dus het is iets feestelijker, iets plechtiger. Je ziet hier ook die attributen. Ik heb een mijter en een staf en dat soort dingen. Dus dat is even wat pontificaal noemen we dat dan. Maar verder is het gewoon voor de kenners, die zullen niet veel verschil merken in de mis.
5: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
4: Wat wilt u de mensen vandaag meegeven?
3: Dus dat je niet met wrok rond moet blijven lopen, dan heb je alleen jezelf maar mee. Dat treed je zelf aan, dat je bereid moet zijn tot vergeving, omdat God ook een vergevende God is.
4: En gaat u nog de kermis op?
3: Zeker. En dan denk ik dan nog een biertje nemen en dan proosten we ook op een goede kermis.
4: En gaat u ook nog een attractie in?
3: Nou, er komt nog een achterneef van mij en die wilde heel graag naar de schiettent. Dus waarschijnlijk dat we dat nog wel gaan doen. En een attractie, die tijd heb ik eerlijk gezegd een beetje gehad, denk ik.
0: Ja, bisschop dus terug in Gaanderen. Het is niet iedere dag dat hij terugkomt naar zijn eigen kermis. Maar in Gaanderen vonden ze het volgens mij gewoon de gewoonste zaak van de wereld.

0: Sexy als ik dans, Nielsen was dat.
1: Plaatdelict.
0: Ja, goedemorgen. De platenpolitie is weer zeer verguld met de reacties vanochtend. Op het muzikale misdrijf hebben de daden te pakken. Een plaatdelict waarvan het plaatdelict aan een beroemd Zwitsers meer ligt. Een gevalletje brandstichting met vrij fatale gevolgen. Tijdens een concert van Frank Zappa in Montreux gooit een iets te enthousiaste fan een fakkel in de lucht, waardoor de hele boel afbrandt. Toevallig is er een beroemde Engelse band ook ter plaatse. Onder flinke tijdsdruk proberen zij een nieuw album op te nemen. En de gevolgen van de brand maken het hun allemaal niet echt makkelijk. Met veel improvisatie lukt het uiteindelijk om een nieuwe locatie te vinden. De titel verwijst naar de rook boven het meer van Genève tijdens de brand. Want de bandleden zagen het gebeuren vanuit hun hotelkamer. Daar wordt onder andere Funky Cloud ingenoemd in de songtekst. Die rent heen en weer. Funky Cloud wordt running in en out. Dat verwijst naar Cloud Knobs, de organisator van het jazzfestival van Montreux. Die hielp destijds om de fans in de zaal op tijd in veiligheid te brengen. Na de brand moesten de muzikanten van deze band dus hals over kop op zoek naar een andere opnamelocatie. Dat werd het leegstaande Grand Hotel in Montreux. Daar hebben ze met matrassen tegen de muren een mobiele studio gemaakt. Samen met de Stones volgens mij ook daar. En hebben ze deze legendarische rockklassieker opgenomen. Wie zijn het en hoe heet dat nummer? Onder andere geraden door Walter, door Gert. Die luistert allemaal vanuit Friesland. Marianne had het ook goed. En Wubo. En Wubo probeer ik te bereiken. Die probeert Frits te bereiken. Lukt het?
2: Hij gaat heel vaak over. En dan krijg ik een mevrouw die zegt hij is niet te bereiken.
0: Misschien is hij gewoon aan het rijden. En is hij heel veilig mono. Ja, nou, Wubo, ik ga jou nog wat te pakken krijgen. Dat lukt wel. Maar jij hebt het goed. Want jij hebt geappt Deep Purple en Smoke on the Water. Dat was het juiste antwoord.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Smoke on Water van Deep Purple. Platendelict vandaag opgelost door onder andere Wubo. Waarvoor dank. Deze zaak is gesloten, kan dus weer de kast in. Maar misschien weet jij nog wel een heel mooi platendelict voor ons. Tippen mag, frank@gld.nl, een appje naar de studio of natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten en door met het weer. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Inmiddels dus licht bij ons buiten de studio. Nog een beetje een grijzig begin, klopt dat?
2: Ja, her en der wel wat wolkenvelden. En plaatselijk komen er nog steeds ondiepe nevel- of mistbanken voor. Maar er zijn ook plekken waar momenteel de zon schijnt. Ten noorden van Apeldoorn bijvoorbeeld. Daar zijn er zonnige perioden. En vandaag krijgen we een beetje een wisselwerking tussen af en toe wat zon, maar ook geregeld wolkenvelden. En met name later vandaag, ik denk rond het middaguur, dan trekken er steeds meer wolkenvelden vanuit het zuiden noordwaarts over de regio heen. Dus ik denk de meeste zonneschijn vandaag ten noorden van Apeldoorn, maar ook daar zal het later vanmiddag gewoon bewolkt raken. En zo nu en dan valt er ook een spatje lichte regen of motregen in de loop van de middag. Dat gaat allemaal samen met een zogenaamd warmtefront wat over de provincie heen trekt. En daar betekent dat het ook vrij warm wordt vandaag. Maximum temperaturen variëren tussen de 21 tot lokaal zelfs 24 graden. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuidwesten.
0: Oké. Hey, en morgen gaat het nog warmer worden, hè?
2: Inderdaad, ja, want dat warmtefront trekt morgenmiddag naar het noordoosten weg. En daarachter zit hele warme lucht. Ik denk dat we morgenmiddag zelfs zomerse waarden gaan halen in de provincie. Van 25 tot lokaal misschien wel 28 graden in de Achterhoek. Zo. En daarbij is het zelfs een beetje broeierig warm door een hoge luchtvochtigheid. In eerste instantie wat wolkenvelden, ook geregeld ruimte voor de zon. Maar later, morgenmiddag, moeten we ook rekening houden met een aantal buien. Maar voor die tijd is het gewoon prima weer. Een mooie nazomerdag morgenmiddag in Gelderland. Met dus zomerse temperaturen van 24 tot 28 graden. Ook niet al te veel wind daarbij, dus een prachtige dag om lekker de natuur in te gaan. Woensdag en donderdag dan weer wat minder warm. Echt wel frissere temperaturen van hooguit 16 tot 19 graden. En daarbij is het wisselvallig met een aantal buien, wat wolkenvelden, maar ook zeker zonnige perioden tussendoor. Dus al met al een beetje een wisselende week met een zomersbegin, maar later ook een aantal buien en lagere temperaturen.
0: Floris, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot over een uurtje weer.
0: Wat als een bloempot jou eraan herinnert dat je je medicatie moet nemen? Of als je telefoon een uur papierwerk per dag kan schelen. Slimme zorginnovaties uit Gelderland maken dat nu allemaal mogelijk. Je hoort er meer over na 8 uur en na In Excess. Dit is Need You Tonight.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 12 kilometer met daar bijna 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het aangewoon weert.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Lochem Energie viert eind september het 15-jarig bestaan met onder meer de restauratie van de historische watermolen bij de Berkel als cadeau aan de inwoners van Lochem. Samen met het waterschap en makelaardij Thoma wordt de molen opgeknapt, zodat deze behouden blijft en bezoekers ervan kunnen blijven genieten. De molen symboliseert ook de ambitie van Lochem Groen om duurzame energie uit de Berkel op te wekken. Een plan waarvoor de organisatie zich nog steeds inzet. De jubileumviering vindt op 26 september plaats met verschillende activiteiten rond groen, duurzaamheid en naberschap. Het waterschap voert de komende maanden groot onderhoud uit aan verschillende oude waterwerken rond Zutphen, Eefde en Steenderen. Het gaat onder meer om het aflaatwerk van het kanaal van Hakvoort en de gemalen Grootbeek en Baaksebeek. De werkzaamheden zijn nodig om de waterwerken betrouwbaar te houden en de omgeving tegen hoogwater te blijven beschermen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de waterwerken die op de watererfgoedlijst staan. Het onderhoud duurt naar verwachting tot de zomer van 2027. Op 24 september kunnen mantelzorgers in Hoogkeppel meedoen aan een gratis wandelgroep. De wandeling begint om 10 uur bij de Heren van de Brasserie en loopt via de ongeveer 4,5 kilometer lange Gouden Apostelroute door de natuur, langs onder meer landhuis de Ulenpas en de Petrus en Pauluskerk. De activiteit biedt mantelzorgers de gelegenheid om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden en kan via de website van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het was vanmorgen nog een grijze bedoeling met nevel en mist. En het ochtendgrijs dat lost wel langzaam op. En dan wordt het toch nog wel een fraaie dag met eerst flink wat zon. Vanmiddag hebben we ook wel zon, maar neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe. En die bewolking gaat eind van de middag overheersen. Dat heeft te maken met een warmtefrontje dat naar ons toe komt. Uit die bewolking kan zelfs ook nog een spatje motregen vallen. De wind die is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt nog wel 23 tot lokaal 24 graden. Vanavond is het dan bewolkt en wat druilerig. Morgen, of komende nacht dan wordt het allemaal wat droger. En dan hebben wolkenvelden ook wel een paar opklaringen. En dan koelt het af naar 17, 18 graden. Dus echt koud wordt het niet komende nacht. En dinsdag, daar wordt een droge en warme dag. Althans, overdag blijft het droog. Met een zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd. En rond het middaguur is het dan al meer dan 20 graden. En in de middag komt er geleidelijk aan wel wat meer bewolking opzetten. De zon is er dan nog wel bij. Het wordt nog 25 tot 27 graden. Maar de wind die gaat ook geleidelijk aan om naar noordwestelijke richtingen. En dan komt er wat meer bewolking naar ons toe, maar ook wat buien die ons in de avondperiode bereiken. Ook in de nacht naar de woensdag vallen er enkele buien. Het koelt dan af naar 12 graden. En woensdag overdag moeten we ook nog rekening houden met een enkele bui. Tussendoor wat zon, maar de temperaturen komen toch beduidend lager uit tussen de 17 en de 19 graden. Donderdag, dat wordt een dag met overdag droog weer en geregeld zon en 19 graden als maximumtemperatuur. In de avond dan volgt er weer wat nattigheid. En ook vrijdag houden we het niet helemaal droog. Vrijdag en zaterdag kunnen ook nog enkele buien vallen bij 17 tot 19 graden. Maar vanaf zondag wordt het allemaal wat droger en zonniger. En temperaturen komen dan uit op 20 graden nattigheid. En ook vrijdag houden we het niet helemaal droog. Vrijdag en zaterdag kunnen ook nog enkele buien vallen bij 17 tot 19 graden. Maar vanaf zondag wordt het allemaal wat droger en zonniger. En temperaturen komen...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
7: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
6: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
6: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 met daar 10 minuten vertraging. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer file. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
11: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Paddenstoelen, ze spreken ieder jaar weer tot onze verbeelding. Benieuwd naar de verschillende verschijningsvormen, hun eigenschappen en waar ze te vinden zijn? IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek geeft een inspirerende cursus met 2 theorieavonden en 2 excursies. In de cursus worden de basisbegrippen behandeld, maar wordt ook ingegaan op samenwerking met andere organismen en de invloed van droogte en stikstof. Tijdens de excursies gaat het om het ontdekken van de verschillende verschijningsvormen in de natuur. De theorieavonden zijn op de woensdagen 23 en 30 september van 9:30 tot 9:30 in het Stadshuis in Lochem. De excursies zijn op zaterdagen 26 september en 3 oktober van 9:30 tot 12:00. De locaties van de excursies worden tijdens de cursus bekendgemaakt. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september via cursus.ivnma@gmail.com.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ja.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

Boyfriend van Alpha Beat. En zojuist hoorde je This Time I Know It's For Real van Donna Summer uit 1989. Je had het misschien al wel gemerkt, geen Rob de Brouwer op deze plek. Rob is nog lekker met vakantie en ik heb namelijk foto's voorbij zien komen op de socials dat hij met een camper op pad is, samen met zijn koffiejuffrouw Ria. En daar hoef je dus zeker geen medelijden mee te hebben. En deze week mag ik dus het stokje overnemen van je, van de koffie tot aan de lunchpauze met muziek om op te vrolijken. De muziekservice stond altijd nog een beetje op mijn bucketlist en die kan ik nu dus afwinken. De eerste twee dunkjes heb je dus al wel gehad. Die heb je voorbij horen komen en laat ik maar met een blokje non-stop beginnen.

Het leek me wel een leuke woordgrap. De koffiekop 3. Je hoorde achtereenvolgens Amara uit 2026 met Stem in je hart. Gevolgd door Act Daily met Say It, Say It. En zojuist Passenger met The Wrong Direction. Je luistert naar de muziek service op deze maandagochtend. Rolf Sanchez, die hoor je zo meteen. Maar yes, is in toontje lagen. En die hebben nog heel veel te doen. En zoveel te doen natuurlijk.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Lochem Energie viert eind september het 15-jarig bestaan met onder meer de restauratie van de historische watermolen bij de Berkel als cadeau aan de inwoners van Lochem. Samen met het waterschap en makelaar Dij Thoma wordt de molen opgeknapt, zodat deze behouden blijft en bezoekers ervan kunnen blijven genieten. De molen symboliseert ook de ambitie van Lochem Groen om duurzame energie uit de Berkel op te wekken. Een plan waarvoor de organisatie zich nog steeds inzet. De jubileumviering vindt op 26 september plaats met verschillende activiteiten rond groen, duurzaamheid en naberschap. Het waterschap voert de komende maanden groot onderhoud uit aan verschillende oude waterwerken rond Zutphen, Eefde en Steenderen. Het gaat onder meer om het aflaatwerk van het kanaal van Hakvoort en de gemalen Grootbeek en Baaksebeek. De werkzaamheden zijn nodig om de waterwerken betrouwbaar te houden en de omgeving tegen hoogwater te blijven beschermen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de waterwerken die op de watererfgoedlijst staan. Het onderhoud duurt naar verwachting tot de zomer van 2027. Op 24 september kunnen mantelzorgers in Hoogkeppel meedoen aan een gratis wandelgroep. De wandeling begint om 10 uur bij de Heren van de Brasserie en loopt via de ongeveer 4,5 kilometer lange Gouden Apostelroute door de natuur, langs onder meer landhuis de Ulenpas en de Petrus en Pauluskerk. De activiteit biedt mantelzorgers de gelegenheid om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden en kan via de website van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het was vanmorgen nog een grijze bedoeling met nevel en mist. En het ochtendgrijs dat lost wel langzaam op. En dan wordt het toch nog wel een fraaie dag met eerst flink wat zon. Vanmiddag hebben we ook wel zon, maar neemt geleidelijk aan de bewolking wat toe. En die bewolking gaat eind van de middag overheersen. Dat heeft te maken met een warmtefrontje dat naar ons toe komt. Uit die bewolking kan zelfs ook nog een spatje motregen vallen. De wind die is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt nog wel 23 tot lokaal 24 graden. Vanavond is het dan bewolkt en wat druilerig. Morgen, of komende nacht dan wordt het allemaal wat droger. En dan hebben wolkenvelden ook wel een paar opklaringen. En dan koelt het af naar 17, 18 graden. Dus echt koud wordt het niet komende nacht. En dinsdag, daar wordt een droge en warme dag. Althans, overdag blijft het droog. Met een zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd. En rond het middaguur is het dan al meer dan 20 graden. En in de middag komt er geleidelijk aan wel wat meer bewolking opzetten. De zon is er dan nog wel bij. Het wordt nog 25 tot 27 graden. Maar de wind die gaat ook geleidelijk aan om naar noordwestelijke richtingen. En dan komt er wat meer bewolking naar ons toe, maar ook wat buien die ons in de avondperiode bereiken. Ook in de nacht naar de woensdag vallen er enkele buien. Het koelt dan af naar 12 graden. En woensdag overdag moeten we ook nog rekening houden met een enkele bui. Tussendoor wat zon, maar de temperaturen komen toch beduidend lager uit tussen de 17 en de 19 graden. Donderdag, dat wordt een dag met overdag droog weer en geregeld zon en 19 graden als maximumtemperatuur. In de avond dan volgt er weer wat nattigheid. En ook vrijdag houden we het niet helemaal droog. Vrijdag en zaterdag kunnen ook nog enkele buien vallen bij 17 tot 19 graden. Maar vanaf zondag wordt het allemaal wat droger en zonniger. En temperaturen komen dan uit op 20 graden of zelfs iets meer.

Ik zal je de afkondiging van de afgelopen twee nummers maar besparen. Maar dat laat ik je maar aan jou over. Rob, die heeft zijn verjaardagskalender in de studio laten liggen. En daar staat op dat de radiopresentator Bert Kranenbarg, die is jarig. Sam Neill, die ken je wel van Jurassic Park. En die is helaas in juli overleden. Maar goed, gelukkig hebben we de films nog. Amy Winehouse is het de geboorte daarvan. En zij is overleden op 23 juli. En de zanger van A-ha is jarig, Morten Harkert, geboren in 1959. En als er iemand natuurlijk van A-ha jarig is, dan moet je er natuurlijk ook een plaatje van draaien. Dit zijn ze met Take On Me.

Het is dus groot feest bij AHA. Dit waren ze met Take On Me. Het is al bijna 11 uur en ik ga nog even een bakje koffie halen. En dit zijn de Hooters met Satellite. Dus tot zometeen na de klok van 11 uur.

0: een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
12: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond? Zeker van uzelf.

0: Ja, helaas. Ik heb geen koffie, juffrouw, dus ik moest de koffie zelf halen. En ik had ook alle tijd daarvoor, want Bob Sinclair die hoorde zojuist al dit uur openen met Carrie Pine samen met Love Generation. En Kilo van der Graaf, die hoorde zojuist met Het Maakt Niet Uit uit 2025. Het vorige uur had ik de koffiekop 3 en het leek mij ook wel een leuk idee om speciaal voor de theedrinkers nu de theekop 3 uit te zenden of te draaien.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

De take-up 3 van dit uur. Achtereenvolgens waren dat Spandau Ballet met Gold en Sausalito, Summer Night van de Nederlandse band Diesel. Maar dat zeg ik niet voor niets, want er is ook nog een gelijknamige band uit Australië. En zojuist hoorde je Zonder Twijfel met Zwemmen in Je Ogen. En ik weet eerlijk gezegd niet wat ik mij hierbij moet voorstellen. Maar goed, daar komen we later nog wel achter. Je luistert naar de muziekservice op Radio Ideaal. De Time Bandits komen zo meteen voorbij, maar eerst is dit Timeless met Where is the Love?

En op welk medium kun je beter over de radio zingen dan op de radio zelf natuurlijk. Dit waren de Dolly Dots in 1979 met Radio. En daarvoor die Rembrandts, moet ik zeggen, met I'll Be There For You. Marco Borsato staat in de rij te wachten met zijn dromen, zijn bedrog. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tide Is High. Maar eerst is de ronde met Love Of My Life.

Earth and Fire was dat met Weekend. En inderdaad, het weekend is voorbij. Het is maandag, maar het is ook bijna 12 uur. Ik ga lunchen en we zien elkaar morgen.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland, werk dat om jouw leven heen past.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
7: Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
7: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
6: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
7: Mooi, zij ook.
8: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
9: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
10: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Sinpharma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Sinpharma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Sinpharma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Dukenburg 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Wat gebeurt er als je in een bubbel zit? En wat als die bubbel ineens knapt? Collectief Bijzaak organiseert op maandag 14 september... samen met Bij de Biep twee gratis dans- en theaterworkshops... voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Samen met expeditieleden Luelle en Merel... gaan kinderen op missie in het mysterieuze bubbelgebied. Tijdens de workshop onderzoeken kinderen op een speelse manier... hoe bubbels ontstaan en wat er gebeurt als ze elkaar ontmoeten. Met dans, theater en ritme ontdekken ze de bubbels tussen generaties, culturen en mensen. Misschien lukt het zelfs om samen een paar bubbels te laten knappen. Nieuwsgierigheid en plezier staan centraal, ervaring met dans of theater is niet nodig. De workshop op maandag 14 september vindt plaats van 3 tot 4 uur in de bibliotheek in Wansveld en van 4:45 tot 4:45 in de bibliotheek in Zutphen. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig. Over Collectief Bijzaak, Merel Nieland en Luelle van Veen vormen samen Collectief Bijzaak, een jong dans- en theatermakerscollectief uit de Stedendriehoek. In hun voorstellingen en workshops leggen zij met dans en theater de hoofdzaken bloot door juist te vertrekken vanuit de details. Want wat een bijzaak lijkt, laat vaak zien wat er echt toe doet.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Lochem Energie viert eind september het 15-jarig bestaan met onder meer de restauratie van de historische watermolen bij de Berkel als cadeau aan de inwoners van Lochem. Samen met het waterschap en makelaardij Thoma wordt de molen opgeknapt, zodat deze behouden blijft en bezoekers ervan kunnen blijven genieten. De molen symboliseert ook de ambitie van Lochem Groen om duurzame energie uit de Berkel op te wekken. Een plan waarvoor de organisatie zich nog steeds inzet. De jubileumviering vindt op 26 september plaats met verschillende activiteiten rond groen, duurzaamheid en naberschap. Het waterschap voert de komende maanden groot onderhoud uit aan verschillende oude waterwerken rond Zutphen, Eefde en Steenderen. Het gaat onder meer om het aflaatwerk van het kanaal van Hakvoort en de gemalen Grootbeek en Baaksebeek. De werkzaamheden zijn nodig om de waterwerken betrouwbaar te houden en de omgeving tegen hoogwater te blijven beschermen. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de waterwerken die op de watererfgoedlijst staan. Het onderhoud duurt naar verwachting tot de zomer van 2027. Op 24 september kunnen mantelzorgers in Hoogkeppel meedoen aan een gratis wandelgroep. De wandeling begint om 10 uur bij de Heren van de Brasserie en loopt via de ongeveer 4,5 kilometer lange Gouden Apostelroute door de natuur, langs onder meer landhuis de Ulenpas en de Petrus en Pauluskerk. De activiteit biedt mantelzorgers de gelegenheid om te ontspannen, andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden en kan via de website van de gemeente Bronckhorst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 7 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door bandenrest op de weg, 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de controles bij de Duitse grens, 5 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging aan de grens. 2 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen afrit Epe en Harderwijk. 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Os. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file. De weg is weer vrij. Tussen Nunspeet en Putten rijden bussen in plaats van treinen. Dat komt door een aanrijding. Dat duurt zeker nog de rest van de dag.
12: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.

0: Vlugeling, Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 18 september is schrijfster Judith Vanto te gast in het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Zij neemt haar lezers mee naar andere tijden en andermans psyche en vertelt hierover aan de hand van haar roman Narcis. Deze roman over vriendschap in tijden van oorlog en vrede is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Volgens Vanto doorbreekt de verbondenheid met lezers de relatieve eenzaamheid van het schrijven. Die verbondenheid wordt voelbaar tijdens een literair café bij de Koppelkerk. Net als in haar roman Victor combineert Vanto in Narcis haar wonderschone stijl met historische kennis en psychologisch inzicht. Zij zal met bezoekers in gesprek gaan over deze aspecten van haar schrijverschap. De lezing, op vrijdag 18 september, begint om 8 uur en kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Deze plattelandscomedie, geschreven door D.J. Eggegoor, zorgde 26 jaar geleden al voor volle zalen en veel gelach. Hoog tijd dus voor een comeback. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren 70, naar het grensdorpje Bargerveen, verscholen tussen de moerassen en het Hoge Riet. Hier runt Treute Wapsenkamp op geheel eigenzinnige wijze de boerenherberg De Vier Winden. Van een bruisende herberg is echter al lang geen sprake meer. Gasten komen er nauwelijks en eigenlijk vindt Treute dat helemaal niet zo erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaze situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het buurtschapshuis in Sinderen. Op 24 september begint de voorstelling om 8 uur en op 4 oktober om 2 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
3: In de Achterhoek.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus Digivitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Na het dodelijke busongeluk in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur. Hij wordt verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 passagiers gewond. De bus raakte van de weg en gleed van een helling. Daarna kwam hij op zijn zijkant terecht. Touringcarbedrijf Hartmink uit Eibergen spreekt zijn medeleven uit aan de nabestaanden, gewonden en anderen die door het ongeluk zijn getroffen. Het onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en of de chauffeur strafbare fouten heeft gemaakt. De start van het onderzoek betekent niet dat de chauffeur schuldig is. Na ernstige ongelukken is zo'n onderzoek in Zwitserland gebruikelijk. Gistermiddag is een auto in een bocht van de weg geraakt in Bredenbroek. De bestuurder, die afkomstig was van de Terborgseweg, is op de Tulenstraat, ter hoogte van de Brokkenstraat, in een bocht rechtdoor gereden en tegen een boom gebotst. Waarom de automobilist rechtdoor reed in de bocht is niet bekend. De politie en ambulance waren snel op de locatie van het ongeluk. De man is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Na controle bleek dat de man geen verdere zorg nodig had in het ziekenhuis. De auto was zwaar beschadigd na de klap tegen de boom en moest worden afgesleept. De Graafschap Vrouwen heeft zondag met 2-3 verloren van ADO Den Haag. De superboerinnen kwamen 2 keer terug van een achterstand, maar ADO maakte uiteindelijk het winnende doelpunt. ADO maakte vlak voor het einde van de wedstrijd de 2-3. Daarna kreeg de Graafschap in de slotfase nog kansen op de gelijkmaker, maar scoorde niet meer. De Graafschap heeft nu 4 wedstrijden met slechts 1 doelpunt verschil gespeeld. Door de nederlaag zakken de Doetinchemmers naar de 6e plek op de ranglijst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
9: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
12: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
14: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het hangt gewoon weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Geldermalsen. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht, zodoende 10 kilometer file. Vanaf Nieuwegein-Zuid is je vertraging ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Hey, buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. BD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op bdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de Technische School van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De opendag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Na het dodelijke busongeluk in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur. Hij wordt verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld en lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 passagiers gewond. De bus raakte van de weg en gleed van een helling. Daarna kwam hij op zijn zijkant terecht. Touringcarbedrijf Hartmink uit Eibergen spreekt zijn medeleven uit aan de nabestaanden, gewonden en anderen die door het ongeluk zijn getroffen. Het onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en of de chauffeur strafbare fouten heeft gemaakt. De start van het onderzoek betekent niet dat de chauffeur schuldig is. Na ernstige ongelukken is zo'n onderzoek in Zwitserland gebruikelijk. Gistermiddag is een auto in een bocht van de weg geraakt in Bredenbroek. De bestuurder, die afkomstig was van de Terborgseweg, is op de Tulenstraat, ter hoogte van de Brokkenstraat, in een bocht rechtdoor gereden en tegen een boom gebotst. Waarom de automobilist rechtdoor reed in de bocht is niet bekend. De politie en ambulance waren snel op de locatie van het ongeluk. De man is gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Na controle bleek dat de man geen verdere zorg nodig had in het ziekenhuis. De auto was zwaar beschadigd na de klap tegen de boom en moest worden afgesleept. De Graafschap Vrouwen heeft zondag met 2-3 verloren van ADO Den Haag. De superboerinnen kwamen 2 keer terug van een achterstand, maar ADO maakte uiteindelijk het winnende doelpunt. ADO maakte vlak voor het einde van de wedstrijd de 2-3. Daarna kreeg de Graafschap in de slotfase nog kansen op de gelijkmaker, maar scoorde niet meer. De Graafschap heeft nu 4 wedstrijden met slechts 1 doelpunt verschil gespeeld. Door de nederlaag zakken de Doetinchemmers naar de 6e plek op de ranglijst. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file in de regio. Veel vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Daar sta je ruim 20 minuten in de file. Komt door een eerder ongeluk, alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij 7 een kwartier vertraging. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A50 Arnhem-Zwolle bij Heerde-Zuid. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging vanaf Apeldoorn 30 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N325 tussen knooppunt Velperbroek en Nijmegen bij Westervoort is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorstandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld is het tijdverlies een kwartier. De andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en de afrit Everdingen 35 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Ook op de A2 de andere kant op tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitsegent bij Zevenaar 20 minuten. A50 Arnhem-Zwolle bij Epe ook 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Mijn koeien drinken meer dan ik?
12: Dat zegt wat.
11: Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
12: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
11: Ja.
12: En? Werkt het?
11: De koeien zijn tevreden.
12: En jij?
11: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
13: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
14: Of dame?
13: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
15: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
16: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio. Meer dan 100 kilometer file staat er in totaal. Op de volgende wegen heb je ruim 10 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een half uur vertraging door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Everdingen. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Waardenburg is de vertraging een uur. Ook op de A2 Utrecht-Den Bosch de andere kant op tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 25 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar sta je nog een kwartier in de file. A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen een half uur. En ook op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 80 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nog de meeste verdraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je een kwartier in de file bij Beest. Op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen een uur verdraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Ook op de A50, maar dan richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten verdraging. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
10: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
11: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
12: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
11: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
11: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
12: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
11: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
13: Een slechte vacht. Problemen met de huid.
8: Of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 13 september, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En ook hoe ik in gesprek ging vorig weekend met Hendrik Haverkamp bij het Hurkersweekend bij Café de Tol in Zelhem. Natuurlijk wordt dit alles aangevuld met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Woensdag start SeniorenWeb met de cursus Geocaching. Geocaching is een avontuurlijke speurtocht in de buitenlucht. Over de hele wereld liggen er doosjes en kokertjes, catchers verstopt, met een logboek erin en soms wat kleine spulletjes. Deelnemers leren hoe ze via een app op hun smartphone op zoek gaan naar deze verborgen catches. Soms leidt een coördinaat rechtstreeks naar de catch. Andere catchers dragen deelnemers uit om vragen te beantwoorden, opdrachten uit te voeren of puzzels op te lossen. De cursus bestaat uit 3 lessen en richt zich op de Geotour Bronckhorst. Iedere les start op een andere locatie in de gemeente Bronckhorst. Na een korte uitleg gaan de deelnemers naar buiten om de catches op te sporen. Meer informatie over de cursus vind je via www.biepnieuws.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Vanaf donderdag is er iedere donderdagochtend van 10 tot 11 uur een informatiepunt Digitale Overheid in het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel. Bezoekers kunnen er terecht met vragen over onder andere DigiD, patiëntenportalen, overheidswebsites en digitale apparaten zoals laptops, tablets, telefoons en e-readers. De samenwerking tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum bouwt voort op het succes van de cursus DigiVitaler. Op 17 september wordt het informatiepunt feestelijk geopend met koffie en iets lekkers. Medewerkers van de bibliotheek vertellen dan graag meer over de mogelijkheden.

We gingen terug naar eind jaren 60 met Don Petridge en zijn plaat Rosie. Daarvoor nog dialectmuziek van de Heino's, hun dit voorjaar uitgebrachte single hit Iedereen. En ook de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Maar eerst nog even Nederlandstalige muziek van Brian Voet en zijn plaat Waar is de liefde?

0: Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De politie is dringend op zoek naar de 46-jarige Simon, die sinds zondag wordt vermist vanuit Aalten. Hij werd daar zondag om 9:15 voor het laatst gezien. Vanwege zorgen om zijn gezondheid is de politie een onderzoek gestart en wordt samengewerkt met het veteranen Search Team. De politie vraagt mensen om niet zelf naar hem te gaan zoeken. Wie Simon zondag of maandag heeft gezien of weet waar hij is, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek trok GGD Noord- en Oost-Gelderland met de campagne Praten kan levens redden door de regio. Op markten en bij activiteiten gingen medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners met inwoners in gesprek over mentale gezondheid en suïcidepreventie. De gesprekken lieten zien dat veel mensen bereid zijn om ervaringen te delen en naar elkaar om te kijken. Ook activiteiten als de Walk into the Light benadrukten het belang van ontmoeting en verbinding. De boodschap was vooral dat open praten over mentale gezondheid en aandacht voor elkaar levens kan redden. Ruim 10.000 bezoekers kwamen op 12 september naar Dalfsen om de 80ste verjaardag van Benny Jolink te vieren. Het feest stond volledig in het teken van muziek, feest en trouwe fans van Normaal. Naast verschillende optredens vormde Normaal het muzikale hoogtepunt van de avond. Daarna zorgden de Heino's voor een verrassend slotoptreden. De sfeer was uitbundig. Voor velen voelde het feest als een grote familiereunie. Eerder was de verwachting gewekt dat er ook plannen voor volgend jaar bekendgemaakt zouden worden, maar dit gebeurde niet. Wat er in 2027 precies staat te gebeuren, is daarom nog onbekend. Corsogroep Manet heeft met de wagen Aftroeven de 97e editie van het Bloemencorso van Lichtenvoorde gewonnen. De wagen kreeg 6160 punten van de vakjury. Lansink Bluimink won daarnaast de publieksprijs met Klokkenmaker. Corso Club Boslaan won de theaterprijs. De uitslagen werden maandagochtend, een dag na het corso, bekendgemaakt in een volle feesttent. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een dag waarin de zon in de ochtend nog aanwezig was. In de middag werd de zon wat minder. Geleidelijk aan werd de bewolking ook meer. En in de namiddag viel al wat motregen hier en daar. Wat lichte motregen over het algemeen. De temperatuur liep voor die tijd nog op naar ruim 23 graden. Vanavond dan kan het nog wat miserig zijn. En komende nacht dan wordt het wel meest droog. En dan hebben we temperaturen die niet verder dalen dan een graad of 16 tot 17. En daarbij kan wat nevelig worden. En daar hebben we morgen vroeg nog mee te maken. Maar morgen wordt over het algemeen ook nog wel een aardige dag. Met de meeste zon. Ook weer in de loop van de ochtend, als het ochtendgrijs verdwenen is. En in de middag ook wel wat meer bewolking, maar het blijft in ieder geval overdag nog droog. En met die zuidenwind wordt toch zeer warme lucht aangevoerd. Temperatuur kan nog oplopen naar 25 tot lokaal 27 graden. In de namiddag dan volgen er vanuit het westen wat buien. Die bereiken in de avond ook de Achterhoek en de Liemers. Hebben we kleine kans op onweer daarbij. En ook in de nacht na de woensdag vallen enkele buien. Woensdag overdag ook nog een enkele bui. Tussendoor wel wat zon. Maar we komen dan toch wel weer in de koelere lucht. Temperaturen komen niet verder dan een graad of 19. Donderdag en vrijdag hebben we die temperaturen ook van 18 tot 19 graden. Alleen donderdag verloopt meest droog. Vrijdag kan er weer een enkele bui vallen. En in het volgend weekend hebben we op zaterdag ook nog last van een enkele bui. Zondag wordt het meest droog en dan komt de temperatuur ook weer wat hoger uit op 20 graden of zelfs ietsjes meer. En dat is ook wel een klein beetje de aanzet op wat langer droog weer met temperaturen van 20 graden of hoger op langere termijn.
0: Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal, vermiste en gevonden huisdieren.
1: Je hoort eerst de vermiste huisdieren. In Braamt aan de Graaf Hendrikstraat is een ex-kater van 3 jaar vermist. Johnny is grijssiepers, beige wit, deels gemarmerd, heeft een witte hals, wit onder de neus en groene ogen. In Doetinchem aan de Nieuwe Weg is een ex-kater van 5 jaar vermist. Jaap is wit en zwart. Is gechipt, heeft een witte snuit, een witte hals, bef en borst, een zwarte vlek links naast de neus en een witte buik. In Terborg aan de Tuinstraat is een ex-kater van 2,5 jaar vermist. Leo is gechipt, overwegend wit met alleen grijs op het kopje. In Kilder aan de Wilseweg is een ex-kater van 8 jaar vermist. Spooky is zwart en wit, is gechipt, heeft zwart op het kopje, een zwarte vlek in de nek, een witte kraag, zwart op de rug, een wit snuitje, een witte hals, bef, borst en buik, witte poten met een geschoren plekje op de linker voorpoot in verband met een infuus. In Stockum aan de Lindhorsterstraat is een ex-kater van 5 jaar vermist. Boef is wit-grijs siepers. Is overwegend wit, is gechipt en heeft een sieperse vlek op de linkerschouder. In Serenberg aan de Kornhorst is een kater van 8 jaar vermist. Carfield is rood siepers. Duidelijk rood-wit, geringde staart. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Azewijn op de en heeft een sieperse vlek op de linkerschouder. In Serenberg aan de Kornhorst is een kater van 8 jaar vermist. Carfield is rood siepers. Duidelijk rood-wit, geringde staart. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Azewijn, op de kruising Revenweg-Drie Koningenweg, is een kater gevonden. Deze is helaas overleden.

als bef borst en buik, een zwarte borstvlek en rood in de hals. In Sinderen aan de Kapelweg is een kater gevonden. Deze is rood gemarmerd en wit, heeft een witte snuit, witte hals, bef, borst en buik, rechtsachter witte heup, links twee zwarte vlekken op de heup, een witte streep over de rechterschouder, links een witte schouder en is helaas overleden. In Doetinchem aan de Fabriekstraat is een kater gevonden. Deze is helaas overleden. Lichtgrijs siepers, bruin en wit. Heeft wit onder de neus, een witte hals, een witte borstvlek, witte staartpunt, wit tussen de achterpoten, donkere streep over de rug. In Didam aan de Wilhelminastraat is een kitten gevonden. Dit is een poesje. Deze is grijs siepers en wit, heeft witte wangen, een witte hals en bef en witte pootjes. In Westendorp aan de Veldkamperweg is een kitten gevonden. Dit is een poesje en is grijs siepers, rood en wit. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amiveli Doetinchem IJsselstreek.

En met deze heerlijke, toch wel een beetje guilty pleasure-achtige platen van Britney Spears en Sometimes sluiten we Achterhoek Totaal van deze maandag 14 september alweer af. Na 7 uur kunt u luisteren naar een muzikale ontmoeting en vanaf 8 uur is hier Lustige Heinrich te beluisteren op Radio Ideaal. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Dit programma werd vanavond gemaakt door Nicole van Londen en mijn naam is Bertine Hermans. Ik wens u een hele fijne avond en we gaan afsluiten met de Bronske Beat en Small Time Boy. Tot de volgende keer!

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
8: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
7: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Om 7:30 is er een korte agenda van kerk en radio. De techniek is in handen van Casper Zalmink en ik, Wim Zemmelink, doe de presentatie. De liederen die we horen komen uit verschillende bundels en zijn ook in verschillende uitvoeringen. Mede namens Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen. In Romeinen 12, vers 2 lezen we: u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Deze woorden zijn van Paulus, gesproken tot de Romeinen, zoals in de Nieuwe Bijbelvertaling weergegeven. In de NBG, Nederlandse Bijbelvertaling, staat: word niet gelijkvormig aan deze wereld. Niet zo gemakkelijk nog, want we willen ons toch niet tussen vier muren terugtrekken en van de wereld afzonderen. Van een echte christen wordt gevraagd: leef in de wereld, maar word niet van de wereld. We mogen als christen herkenbaar zijn, niet als een teruggetrokken wereldvreemd iemand, nee, zichtbaar, vol van blijdschap, zoals een lied het zegt: de vreugde van de Heere, Heere, is mijn kracht. En die vreugde, die blijdschap, zal ons ten deel vallen als we de keuze maken om als christen, volgeling van Christus, te leven.

Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Gezang 300.

Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Hindendaal in Hummelo is er een lied. De Heer is mijn licht en is mijn heil. Dat licht wensen we elkaar toe. En dit is ook aangevraagd door Tom uit Brummen.

Nog een lied over het licht. Vanuit Johannes 8, vers 12. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dan mogen wij het ook vragen. Maak ons tot een stralend licht.

gezamenlijke kinderkoren zingen over vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En dat vertrouwen willen we ook in de overige liederen laten doorklinken.

Een lied uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 140. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. En aansluitend hierop wordt er gezongen: O Heer, die onze Vader zijt.

Voor we naar de agenda luisteren, eerst nog een lied over de zegeningen. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.

Agenda Kerk en Radio. Keienborg. Zondag 20 september is er een ecumenische viering in de Johannes de Doperkerk in Keienborg. Deze viering staat in het teken van de Vredesweek en heeft als thema Iets doen is een optie. Het is voorbereid door de ecumenische werkgroep Halle-Zelm, Halle-Zelm-Keienborg. Aanvang 10 uur in Halle en Zelm is er dan geen dienst.

Vorden. In de Vordense Dorpskerk is er aanstaande zondag om 10:00 dienst met dominee Johan van Holten uit Nunspeet. Hengelo. In de Remigiuskerk is een ecumenische vredesdienst welke om 10:00 begint.

Hummelo. Op zaterdag en zondag zijn er diensten in de dorpskerk van Hummelo. Aanstaande zaterdag en zondag. Op zaterdag 19 september vanaf 12 uur... samen zingen over vrede aan het begin van de Vredesweek. Er is een gelegenheidskoor wat vredesliederen zal zingen... onder leiding van dirigente Monique Bakema-Volman... opgave hiervoor bij dominee Elise Wijnands. Op zondag 20 september is er een dienst waarin de heer Piet Piersma uit Vorden zal voorgaan. Aanvang 10 uur. Wichmond. Zondag 20 september is er in de kerk van Wichmond om 10 uur dienst met als voorganger dominee R. Bos. Steenderen. In de Steenderse kerk is er zondag een speciale dienst. De start van het nieuwe kerkelijk seizoen wordt gevierd met een gezamenlijk ontbijt in de kerk en daarna een dienst die voorbereid is door een groep gemeenteleden samen met dominee Hubertien Oosdijk. Aanvang is hier 10 uur.

We vervolgen met van en voor een luisteraar. En dat is deze keer de hemelen vertellen de grootheid des Heren. Het uitspansel toont ons de werken van zijn hand.

Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Het volgende lied, gezongen door het christelijk mannenkoor Stereo uit Geenemuiden.

Naar aanleiding van de profetie van de profeet Habakuk in Habakuk 3 het volgende lied. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn.

koorzang en muziek van het Leger des Heils. Wij danken u voor de komst van uw zoon, voor de heiland die stierf en nu leeft op uw troon.

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Johan de Heer, nummer 287, een vreugdevol afsluitlied.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is der lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer maandagavond. En dat betekent dat we 2 uurtjes blaasmuziek hier bij Radio Ideaal. Ik doe het vanavond weer samen met de man achter de knoppen, Dick Klein Gelting. En met name het Henk Vrugging. En wij wensen u heel veel luisterplezier. We begonnen met muziekverein Groos Wilfersdorf onder leiding van Karel Oersler. En die Karel Oersler die schreef ook deze prachtige mars waar we zojuist naar luisteren. Mijn Bloemendorf. Voor de volgende gaan we naar Mission Böhmisch onder leiding van Daniel Kesbauer met Ewig Böhmisch. Ik kijk verkeerd.

Ja, blaaskapelle Mission Burmese. We gaan naar Tirol, de Tiroler blechraketen. En dat gaan we doen met die Heisel Polka.

waren de Tiroler blechraketen, de Heiselpolka. De Herkelthuizer muzikanten onder leiding van Rudy Fischer. En van deze traditional had hij het arrangement in handen, Rudy Fischer. Het mooie wals Unter Erlen.

Die Herkelshuizer muzikanten. Plaatskapel Moravienka gaan we doen. Als we dat gaan vertalen, dat nummer, dan heet het bij een lekker glaasje wijn, oftewel in vino veritas.

In vino veritas, ofwel bij een lekker glaasje wijn. En als ik even opzij kijk, dan moeten wij het doen hier met een glaasje water. Blaaskapelle Harmonie, im Herzen blaasmuziek.

Im Herzen blaasmuziek. Weer een mooie compositie was dat van Frans Meyerhoven. Komt allemaal van de cd Lebensglück met blaasmuziek. We gaan eventjes naar Overdinkel. De grensland Oberkrijn hebben we het over. En dat doen we met Mijn Beste Freund.

De Grentland, Oberkruinen waren dat. Rond deze tijd hebben we de agendaberichten en dat gaan we natuurlijk vanavond ook doen. De Hilgelender muzikanten uit Meddo, die vieren hun 50-jarig jubileum. En dat doen ze met hun gastoptreden van die Salender. En het bijzondere jubileumconcert vindt plaats op zondag 20 september in de Matelier in Groenlo. En het concert dat begint daar om 2:30. Kaarten kunnen via de site van de Matelier worden gekocht en zijn ook verkrijgbaar aan de zaal zolang de voorraad strekt. En de website van de Matelier is dematelier.nl. Op zondagmiddag 20 september presenteert Rob Klaasens van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung zijn blaasmuziek im Herbst. Een middag met bijzondere blaasorkesten. De middag begint er om 1:00 met een optreden van de Berger muzikanten uit Bergen. En de middag wordt afgesloten met die Leidenschaftskapelle uit Leiden. Het evenement vindt plaats in het Wapen van Wanneroy aan de Kwikstraat 6 in Wanneroy. De zaal gaat open om 12:30 en de entree is slechts €5. Kaarten kunnen gereserveerd worden via kaarten@volksmuziekmitschwung.nl en ook aan de zaal zijn ook kaarten verkrijgbaar. Heeft u met uw blaaskapel ook wat te melden, geef het aan ons door en wij zullen het dan vermelden in dit programma. Stuur ons eventjes een mail en die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. Of per telefoon en een tevens onze WhatsApp kunt u de hele avond gebruik van maken. Dat is 0314-377-970. Radio Ideaal. Ja, verder met muziek. En dan gaan we naar Bredenbroek. Heb ik het over blaaskapel De Optimisten met Vitichem Hayetsku.

Ja, hele mooie klanken waren dat van Blaaskapel De Optimisten. Die fidelen Munshauser met Bergvagebunden.

Bergvagabunden. Een mooie traditional was dat van die fidelen Munshauser. Kijk eventjes op de computer, van eerst een klein beetje kuren. We moeten eerst een volgende doen en dat wordt dan Ernst Mos. Een nummer van Karel Valdoof. Win, zwei Herzen, Fragen.

Wenn zwei Herzen fragen, wäre eine mooie van Ernst Mosch. Sascho Ofsenik und seinen Oberkleiner. Daarvan hebben we een hele mooie medley. En die is opgenomen voor een televisieopname. Het zijn allemaal bekende nummers van zijn opa Slavko Ofsenik. Luister maar.

13 muzikanten zijn dit uit het plaatje Meskir Gebrove Blaaskapelle Peng onder leiding van Harold Reis. Die originaal Banneter Schwabenkapelle onder leiding van Horst Stroma, de mooie Broutwalser.

De Broodwalser. Een mooie traditional was dat, met het arrangement van Richard Hummel. Die originaal Nathheimer blaasmuziek, onder leiding van Peter Schreppel, hebben een compositie van Edie Sagert, Rendezvous in Egeland.

Rendezvous in Egeland. Maatschappij Skalitsaan hebben een mooi nummer opgenomen van Zdeněk Kurský Fabiva.

Blaaskapel Skalitsane was dat. We gaan er eventjes uit, luisteraars, voor de reclame en het nieuws. En daarna zijn we weer bij u terug. Zou ik zeggen, tot straks.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, ook weer welkom in het tweede uur. Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Met een mooie mars Kameraden für immer begonnen wij de tweede uur. Gespeeld door Gunnar Diet und sein Blaasorkest Egeland. Een nummer werd geschreven door Jurk Bollin. De formatie Echt Böhmisch. Wir grüßen Böhmisch.

Wir grüßen Böhmisch, aldus de formatie echt Böhmisch. Plaatskapel Mistrinanka hebben vanavond een mooie wals van uitgezocht. Mamko Moja Mamulenko, wat betekent mijn lieve moeder?

Ja, Blaaskapelle Mestrinanka. De Iseltaler muzikanten doen we vanavond met een compositie van Václav Dvořák, Der Swodauer.

Ja, dat waren de Iseltaler muzikanten der Swodawa. Plaatskapelle Blecharanka, een compositie van Vladimir Pfeffer. Pfeffer und Salz, oftewel Pepper en Soul.

blaaskapel Blecharanka. Het opname van Slavko Avsenik, wat we vanavond draaien, is een opname uit 1979. Heiter durchs Leben.

0: Ja, Slavko Avtunik, heiter durchs Leben. Wendig böhmische Blasmusik in Blaskapellen uit Oostenrijk, uit plaatsje Nikkelsdorf. Doen we met Hai Ihr Gänschen, Hai.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

wendig böhmische Blasmusik. Hi, ihr Gänschen, hi, oftewel, treib die Gänse raus. Blaaskapel, die 12 Pilsner. Die weet wel, we hebben vaker wat van laten draaien. Die hebben allemaal een nummer opgenomen van Jozef Ponsar. Doen we vanavond met wel een redelijke bekende böhmische bloed.

Blaaskapel Die Zwölf Pilsner. We gaan eventjes naar het plaatsje Bemmel. Dan heb ik het over blaaskapel De Leemkühlers. Onder leiding van Henry Meijer met Schau ich hinaus.

Schau ich hinauf. Een mooi nummer geschreven door Michael Kloosterman. Blaaskapel Zarovjatsi onder leiding van Ladislav Svoboda Kavrotsi.

Troiano, welkom aan ontzijne muzikanten. We gaan naar het tweede nummer van Ernst Mosch van vanavond, Rozen sind wie du.

Ja, het tweede nummer van Ernst Mors vanavond was er ook eentje van Mors hemzelf. Rozen sind Widoe. De Steiner Oberkleine, de Mitternachtspolka.

Ja, een mooie medley was dat nog van die Eisenbahner. En daarvoor hoor u ook nog die Steiner Operkleine. En op de achtergrond hoort u, ja, het bekende Bisbald. Dat betekent dat het er weer op zit, luisteraars. 2 uur lang lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Volgende week maandag hoop ik u weer te treffen in de radio. We deden dat vanavond weer met ontbijtjes en onze bij. Wie zijn dat? Zijn Dick en ondergetekende Henk. Zoals ik al zei, volgende week hoop ik u weer te treffen aan de radio. Weer voor 2 uurtjes blaasmuziek hier bij Radio Ideaal. Bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Odysseus ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.